0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Mwingi seto kurandze kan simbi beke bika 22 horas shamsambiki nkarwa kuwa rambara kuru antiru. Mario Martins kwa tafiku salama ungu.